Goedenavond allemaal. Je luistert naar Peak No Punkt en vanaf online vanuit de Kunstum Club in Mulhouse. Een nieuw radioprogramma, Yellow Submarine. We weten de avond aan de Nederlandse taal. Elke taal heeft een klank, een structuur, een gedachte en een poëzie. Neem het geud op. Pardonnez évidemment mon accent horrible et mes difficultés.

Ja, zodat jij per keer daar een compositie mee maakt, als het ware. Deze plaat van Gijs Gieskes heeft een vergelijkbaar, is een kindplaat met een blikje tomatenketchup, wat hij dan heel, wat hij heel leuk vond, als dat illustratief dan werd weergegeven door hier de kleur rood te gebruiken. Nou, waarom niet? en hier zit een lichtsensor in en die reageert, die bepaalt het geluid en er zit hier ook nog een knop waar je aan kan draaien. En deze, hier staan heel veel locked grooves opgesneden. In die tijd kon ik dat nog niet zuiver snijden, dus heb ik telkens een paar na elkaar opgezet. En er wordt dan een gewichtje bijgeleverd wat je op de plaat kan leggen, zodat je kan kiezen waar je naald blijft hangen. En op die manier kan je als het ware een soort van korte DJ-set opbouwen of een compositie realiseren. Met die plaat. Dit is de plaat van Gert-Jan Prins. Hier zit een FM-zender ingebouwd. Maar het ziet er wel actief uit. Het idee is in ieder geval dat je de plaat draait. Die zender die draait rond en die heeft effect op radio's die je daar omheen zet. Dus in een serieuze installationele setting, hè, zou je die pick-up neer kunnen zetten in de zaal en heb je ja, weer het geluid van...

Nou, om dat nu helemaal uit te vogelen. Het is, zo moeilijk is het niet hoor, maar je moet wel even de juiste frequentie vinden. En we hebben wel demonstraties daarmee gedaan, dus even als installatie waar die platen draait. En je dat effect op de radio's hoort. En dit is een plaat die Dennis de Bel in dat kader ontwikkeld heeft. In feite is dit de helft van een zuivere sinustoon. Dat is simpelweg het idee om er een sculpturale object van te maken. De groeven in dit geval zitten hier aan deze zijde. Daarom zit er ook zo'n blokje bij. Wat je op je pin zet en dan past deze erop. Eventjes aan de riegelen. Zo. En hoe je die afspeelt, ja. Pick-up, daar kan je niet bij alle pick-ups, maar bij dit soort pick-ups kan je het element eraf schroeven en hem omdraaien. En hoe je die afspeelt, ja, pick-up, daar kan je niet bij alle pick-ups, maar bij dit soort pick-ups kan je het element eraf schroeven en hem omdraaien. En dan weer opschroeven.

0: dan nemen ze van zeeuwtje.
1: Verder, verder, verder, verder, verder, verder.
2: Het punt is, ja, als ze met haar handheld zoals gebeurt, dan is het wel een ander verhaal. Maar dit is nog wat te doen. Zo.
0: Maar we zullen nog daar warm op gaan.
1: Ja.
3: En dan weer terug. En dan naar achteren.
0: Oh, vergeet ik ook nog een zonnebril.
3: Maar dat hij met het hoofd...
4: Moet wel voor het gezicht.
3: Ja, dat de vis van het hoofd omhoog gaat. Oké. Okay. 1, 2, 3. En weer naar beneden. Eén, twee, drie. En weer terug.
1: Die kleppen is zelf, die ja, dat vierkante dingen meer...
3: Oké, 1, 2, 3.
1: Oh,
3: ja. En weer terug.
1: En nu kan het wel, ja, nu. Ja.
2: Niet te worden
1: wezen. Nu.

0: Ja, kut.
1: Oké, kut.
0: Kut genoeg, hè?
2: Ik hou van jou, Peter Fengler. Ik hou van jou, Peter Fengler. Voilà, c'était Peter Fengler, une interprétation avec Anne Kolbe de Cantos Deus. Non, Harold n'est pas dans la tour, du coup. Harold, nous l'aurons au téléphone vers 20h. Par contre, on consacrera une heure entière à son travail. Et c'est un travail assez incroyable et navré si je ne vous parle pas en néerlandais. Par contre, maintenant, on est venu le petit moment où on va écouter une émission de Radio Central, Corden en Syrien. Ça dure 45 minutes, mais je vais peut-être pas écouter l'entièreté, étant donné qu'à 20h, on a rendez-vous par téléphone avec Harold Schelling. Par contre, voilà. La question du Rojava, tout ça, etc. En plus, ce sont des sujets qui, je pense, intéressent pas mal de monde qui écoute Pinod. En néerlandais, plus précisément, près de donc une langue contemporaine du Brabançon. On y va, Radio Central. Je le répète. Ik hou van jou, Peter Fengler. Ik hou van jou, Harold Schelling. Voilà, c'est vraiment une tentative désespérée de ma part de parler néerlandais. Je vous aime très fort. On y va. On écoute la suite. Radio Central. Kurden in Syrië.
3: Zo, in de studio dus Orhan Kilic van Mafbel. Jij was al eens te horen bij IS op 14 december. Ook rond Koerdistan, maar het is een regio waarin veel beweegt. Dus ondertussen is het kaartenspel weer helemaal anders geschud. Maar eerst even kort misschien, NAFBEL, wat voor organisatie is dat juist?
4: NAFBEL is een gemeenschapsorganisatie van de Koerdische diaspora hier in België. NAFBEL is een koepelorganisatie. Er zijn verschillende Koerdische verenigingen, lokale Koerdische culturele verenigingen. Zij zijn bij ons aangesloten. We zijn een koepelorganisatie. Wij organiseren sociale activiteiten, culturele activiteiten, gemeenschapsactiviteiten. Maar wij proberen ook de stem te zijn van de Koerden hier in België. Wij doen ook aan relaties met niet-Koerdische organisaties. Wij werken ook voor de integratie van de Koerden. Wij doen mediawerk. En wij doen ook aan solidariteitswerk voor Koerdistan.
3: Is er nog altijd die zender in Denderleeuw?
4: Ja, inderdaad. In Denderleeuw zijn er...
3: TV of?
4: Wel, inderdaad. Dus er zijn verschillende mediaorganisaties die samen gevestigd zijn in Denderleeuw. Media News, Sterk TV, dat zijn zo'n aantal nieuwskanalen, Koerdische nieuwskanalen in Denderleeuw, inderdaad.
3: En verder zag ik ook een heel aantal sites... Websites met actueel nieuws, dragen jullie daar ook aan bij? Of is er een goeie kanaal eigenlijk als je updates wilt rond Koerdistan?
4: Wel, inderdaad, dus Media News Channel, dus de Media News dat in Denderleeuw zit, ze hebben een Engelstalige website ook.
3: Engelstalig? Ja. Want ik zag twee Nederlandstalige... Sites,
4: inderdaad.
3: Koerdisch
4: nieuws.
3: NL,
4: ja, inderdaad. Maar dat is dus inderdaad Nederland, Koerdisch nieuws.
3: Dat is Hollands, ja.
4: Inderdaad. Verschillende mensen die dus daar achter de website zitten. Zij maken dus Nederlandstalig nieuws over het Koerdisch leefwereld, over de Koerdische actualiteit.
3: Ja. En met NAFBEL organiseren jullie ook... sensibilisering rond de Koerdische kwestie? Of doen jullie ook echt onderhandelingen, bijvoorbeeld met, weet ik veel, Europarlementariërs, om
4: de
3: Koerdische
4: ook...
3: kwestie wat meer op de agenda te zetten?
4: Nu, inderdaad. Dus wij doen ook, om het zo te zeggen, aan politiek werk. Wij pleiten voor de Koerdische kwestie. Wij pleiten dus voor de rechten van de Koerden. We komen op voor de belangen van de Koerden. Wij doen dat op de eerste plaats door aan solidariteit te werken. De solidariteitswerking, de solidariteitsbeweging voor Koerdistan hier in België, hier in Vlaanderen, hier in Antwerpen. Wij organiseren dat. We hebben vrienden, we hebben partners waarmee wij dat samen doen. En we hebben dan ook natuurlijk contacten met de politieke wereld, met partijen, met politici, op Vlaams niveau, op Belgisch niveau, maar ook Europees. Nu, die solidariteitswerking doen wij niet alleen. Hè. Er zijn ook andere Koerdische organisaties. Hè. Wij zijn een koepelorganisatie, maar er zijn nog grotere koepelorganisaties op Europees niveau. En samen met hun doen wij dus aan dat, om het zo te zeggen, dat diplomatiek werk.
3: Op het einde gaan we het ook nog even hebben over genealogie. Dat is eigenlijk specifiek de situatie van de vrouw in een soort leer.
4: Ja, genealogie is een Koerdisch woord. Hè. Het betekent de wetenschap van de vrouw. Mm-hmm. Hè, zo noemt dat. Genealogie, wetenschap van de vrouw. Is dat een Koerdisch variant van het feminisme? Is dat Koerdisch feminisme? De Koerdische vrouwen zelf gebruiken liever het woord feminisme niet. Hè. Ze spreken liever over genealogie. Genealogie is dus het resultaat van tientallen jaren aan strijd van de Koerdische vrouwen die zij geleverd hebben in verschillende contexten. Eerst en vooral de strijd voor de rechten van het Koerdische volk, de guerrilla's in de bergen, maar ook vrouwen die aan politiek gedaan hebben, vrouwen die dus ook in de samenleving van alles doen voor de mensen. Alles samengenomen, die ervaringen aan tientallen jaren aan strijd, dat komt mooi samen in de genealogie. Nu, de strijd van de Koerdische vrouwen was dus inderdaad voor het Koerdische volk, maar ze hebben ook gestreden voor de rechten van de vrouwen ook binnen Koerdistan, binnen die Koerdische bewegingen, binnen de Koerdische strijd. Dat was die dubbele strijd die de Koerdische vrouwen hebben moeten voeren. Ze hebben er ook heel veel ervaring over en ze vertellen daar ook heel graag over. Genealogie is een soort wetenschap die ze ontwikkeld hebben met een heel historische kijk op de vrouwen. Ze pakken het verhaal op van 5000 jaar geleden tot nu en de situatie van de vrouwen nu, waarom het zo is. Ze organiseren seminaries. Er is een genealogie werking in Europa ook.
3: Een soort van faculteit of zo.
4: Ja, zo kan je het stellen. Hè. Dus dat zijn vrouwen, dat zijn Koerdische vrouwen, maar dat zijn ook niet-Koerdische vrouwen, hè, die zich ook daaraan hebben aangesloten, die ook hebben meegestreden met de Koerdische beweging, maar die ook solidair zijn met de Koerdische beweging en die zich dat hebben eigen gemaakt. En zij doorkruisen heel Europa om seminaries te geven, conferenties te geven over het feminisme, de strijd voor de vrouwen, de strijd van de vrouwen, de Koerdische vrouwen in Irak, in Syrië, tegen Daesh bijvoorbeeld. Okay. Zij vertellen daarover, ja.
3: Okay. En nu dat we er toch over bezig zijn, rond 8 maart gaan zij ook in Brussel meedoen met de Internationale Vrouwendag?
4: Ja, inderdaad. 8 maart is een belangrijke dag voor de vrouwenbeweging in het algemeen. En in het bijzonder ook voor de Koerdische vrouwen. 8 maart is een belangrijk moment in Koerdistan. Maakt niet uit in welk deel van Koerdistan. Turkije, Syrië, Iran, Irak. Overal waar Koerden leven. Zij gaan aan de slag met 8 maart. Zij komen massaal op straat. Zij gaan betogen. Zij gaan opkomen voor hun rechten. En dat doen zij ook in Europa trouwens. Ook hier in België. De Koerdische vrouwenbeweging hier in België heeft de goede gewoonte om de stap te zetten naar de bredere 8 maart collectieven. De 8 maart vrouwenbewegingen. Ze gaan daaraan meewerken. En ze gaan ook mee op straat komen op 8 maart in Brussel. Ja.
3: Maar dus heel belangrijk is ook dat die vrouwenstrijd altijd verbonden zit in alle politiek en alle maatschappelijke hervormingen die eigenlijk de Koerden willen in een ideale samenleving, toch?
4: Mm-hmm. Inderdaad, dus de strijd van de Koerden, de strijd van de Koerdische vrouwen voor Koerdistan, moet je niet louter begrijpen als de strijd voor een eigen land. Maar moet je niet per se begrijpen als een strijd voor een eigen samenleving. Het is meer dan dat. De Koerdische beweging, en dat zit ook in de genealogie, denkt heel expliciet na over wat voor een Koerdistan willen we eigenlijk. Willen we per se een staat, zoals er al 200 bestaan, en wat voor een staat moet het dan zijn, en hoe gaat het dan bestuurd worden, hoe gaat de samenleving eruit zien, wat is de positie van die vrouwen in die samenleving, wat is de positie van allerhande etnisch-culturele groepen binnen zo'n samenleving. De Koerdische beweging werkt daar dus heel hard op. de strijd voor Koerdistan, is in feite ook een omwenteling van de samenleving, een andere soort samenleving, een meer vreedzame samenleving waarbij allerhande etnisch-culturele groepen, religieuze groepen kunnen samenleven, waar er rechten zijn voor iedereen, waar vrouwenbevrijding, rechten van vrouwen, serieus genomen worden, waar men dus echt iets mee doet. En de reden daarvan is, de plekken waar de Koerden wonen in het Midden-Oosten, Koerdistan zelf, is zelf heel divers, multicultureel. Het Koerdische volk, intern gezien, is heel divers. Er bestaan verschillende dialecten, verschillende talen onder de Koerden. Er bestaan verschillende religieuze strekkingen onder de Koerden. Culturele verschillen, regionale verschillen. Een heel divers volk. Dus je moet wel actief nadenken over diversiteit. Maar ook, Koerden wonen samen met andere volkeren ook. Het Midden-Oosten is moeilijk te verdelen in homogene stukken grond, waar je bijvoorbeeld zomaar gemakkelijk bepaalde etnische landen, etnische gebieden kunt. Het is divers. Hè. Heel veel volkeren leven daar samen, ze leven daar door elkaar. Vandaar dus dat de Koerdische beweging ook actief nadenkt over een ander soort samenleving, waarbij al die verschillende groepen vredig kunnen samenleven.
3: Mm-hmm. Het is misschien inderdaad een mooie brug om naar de situatie in het Midden-Oosten over te gaan. En wat je daar ook wel ziet, is dat de Koerden wel als zich op de kaart hebben gezet bij partners voor hun bondgenootschap, bijvoorbeeld hun bondgenootschap in de strijd tegen
4: Daesh.
3: IS. En toch zijn er niet zo heel veel landen bezig om nu echt die Koerdische kwestie zelf op te lossen, heb ik de indruk, of is dat fout?
4: Nee, maar inderdaad, dat is een juiste vaststelling. Het is eigenlijk een tragedie. We kunnen eigenlijk spreken van een tragedie van de Koerden. De Koerden in het Midden-Oosten, die al tientallen jaren lang strijd voeren voor democratie, voor rechtsstaat, voor vrouwenrechten, voor minderhedenrechten. En dat doen tegen brutale regimes, dat doen tegen repressieve landen, brutale regimes, dictatoriale regimes. Die strijd die zij hebben gevoerd, hebben ze eigenlijk een beetje alleen moeten voeren. Er is niet zo heel veel steun geweest voor hun. Nu, ze hebben ook, vooral in de voorbije 10, 15 jaar, ook heel hard moeten strijden tegen allerhande jihadistische groepen, allerhande extremistische, salafistische groepen. IS, Daesh bijvoorbeeld, is daar het best gekende voorbeeld van. De strijd van de Koerden, de strijd van de Koerdische vrouwen tegen Daesh. Maar natuurlijk, Daesh was niet het enigste, zo zijn er nog een aantal. En de strijd op leven en dood die zij gevoerd hebben daartegen. En hoe het Westen daarmee omgaat, ook dat is een dubbel verhaal. Enerzijds is er inderdaad die internationale coalitie die aanwezig is in Syrië en de Koerden militaire steun geeft in de strijd tegen Daesh. Maar aan de andere kant zien wij dat dezelfde coalitie, de landen die achter die coalitie zitten, in feite de Koerden op politiek vlak niet steunen.
3: Zij hebben geen plan klaar, eisen om naar voren te schuiven in een onderhandeling die de Koerden in de regio ten goede komt? Of?
4: Inderdaad, je kan je afvragen, dus wat willen die westerse landen eigenlijk in Syrië? Wat voor een Syrië willen ze? Dus met de verdrijving van Assad sinds 8 december en de komst van HTS, wordt die vraag nu heel expliciet gesteld. Het nieuwe Syrië, wat is dat nu? Die verschillende etnisch-culturele groepen die samenleven in Syrië, hoe gaan zij vanaf nu samen het nieuwe Syrië maken? HTS, die nu in Damascus zit.
3: Ja, misschien even voor de luisteraar. HTS is Hayat Tahrir al-Sham. Zij komen voort uit de...
4: En wel, inderdaad. Dus Al-Qaeda. Al-Qaeda in de Levant, zoals ze dat noemden. HTS komt voort. Is een afsplitsing van Al-Qaeda.
3: Maar die banden... Al-Nusra.
4: Wel, inderdaad, ja, HTS komt uit Al-Nusra en Al-Nusra komt uit Al-Qaeda. En Al-Qaeda in die streken vloeit voort uit de VS-interventie sinds 2003 in Irak. En dan de jihadistische strijd daartegen, Al-Qaeda van Irak, Al-Qaeda van Syrië. En dan het samengaan van die twee takken van Al-Qaeda. En dan met steun van andere jihadistische groepen het ontstaan van Daesh. en de strijd van de Koerden tegen Daesh, om hun gebieden veilig te houden, om die mensen buiten te houden. Nu, dus die politieke steun van het nieuwe Syrië, wat wil het Westen nu? Wat wil de VS, wat wil die internationale coalitie? Dat is dubbel. Enerzijds was er die militaire steun, fijn, oké, dat was ook nodig. Maar de Koerden hebben nooit niet mogen meepraten over de toekomst van Syrië. Er zijn verschillende internationale fora geweest in de voorbije jaren. Politieke processen waarmee men wou komen tot een oplossing voor Syrië. Dat waren vergaderingen in Genève, dat waren vergaderingen in Parijs, dat waren vergaderingen in Istanbul, noem maar op. Diplomatieke dingen om dus een uitweg te zoeken voor de situatie van Syrië, de burgeroorlog van Syrië. Maar de Koerden hebben daar nooit niet mogen aan deelnemen. De Koerden zijn een reële factor, zijn een macht in het noorden van Syrië. Zij betekenen werkelijk iets. Het is geen klein volk. Ze zijn met velen. En ze zijn erin geslaagd om hun gebieden in zelfbestuur te nemen. Het zijn relatief veilige gebieden vergeleken met de rest van Syrië. Het zijn vreedzame gebieden waarbij verschillende groepen effectief samenleven, samenwerken, ook aan dat autonoom zelfbestuur. Dus de Koerden betekenen wel iets. Ze zijn een stem in Syrië, maar toch hebben ze nooit niet mogen meedoen in die internationale fora, omdat de VS dat nooit heeft willen toelaten. Turkije heeft dat nooit niet willen toelaten. Verschillende andere Europese landen, die dus contacten onderhouden met de Koerden, hebben, als het erop aankwam, dat toch niet toegelaten. Hè? En dan kan je je afvragen, oké, wat wil men dan in Syrië?
3: En hebben de Koerden geen stok achter de deur om te zeggen van... wij hebben ook onze diensten bewezen. Het is nu tijd ook om onze eisen mee te vertolken. Of zijn zij heel zwak in die onderhandeling?
4: In feite niet. De Koerden staan helemaal niet zwak in die onderhandelingen. Want het noorden van Syrië, daar wonen miljoenen mensen. Er is een systeem op poten gezet, dat nu toch ook al sinds 2012 effectief bestaat. En tegen alle negatieve dingen in... Koppig blijft voortbestaan. Hè. Het heeft zelfs uitbreiding gekend. Hè. Wat ooit begonnen is in een aantal Koerdische steden in het noorden van Syrië, is nu een hele grote regio van Syrië geworden, waarbij ook andere groepen, denk maar aan Arabische mensen, Arabische stammen, andere groepen die ook daar leven, verschillende etnische culturele groepen, bijvoorbeeld ook de christenen, hè, Assyriërs,
3: Armeniërs. Ja, want hoe zit dat eigenlijk in Syrië... Assad is een Alawiet, maar hij heeft wel een seculier regime.
4: Het baathisme was inderdaad seculier. Het was dictatoriaal, ze waren brutaal, heel repressief. Maar om het land samen te houden, hadden zij toch nog een seculier. En naar etnisch-culturele minderhedengroepen toe, toch een schijn van erkenning. Het was maar heel beperkt. Hè.
3: Maar de Alawieten zijn wel een minderheid.
4: De Alawieten is een religieuze groepering, hè, een minderheid die dus vooral in het westen van Syrië leeft. Vooral aan de kanten van de Middellandse Zee, de westkust, hè, om het zo te zeggen. Inderdaad, hè, de Assad-familie kwamen ook uit die groep. Maar om dan te zeggen dat het baathisme of het regime van Assad op de Alawieten steunde, dat is verkeerd. Nu, HTS, die de macht heeft overgenomen nu, nu in Damascus zit, zij vervolgen de Alawieten, ze gaan hard tekeer tegen Alawieten, onder de pretext van, kijk, wij moeten elementen van het oude regime, het baathisme, uitzuiveren. Maar dat is een vals voorwendsel. Ze willen vooral de Alawieten onderdrukken. Het gaat niet meer om het baathregime, want het baathregime op zich... Oké, Assad was dan misschien een Alawiet, maar het regime op zich was niet Alawites of zo.
3: En er zijn vast ook Alawites die niet achter Assad staan.
4: Om een voorbeeld te geven, de regering van Assad, daar zaten ook tientallen Soenitisch-Arabische ministers ook. Het waren niet enkel Alawieten, maar die religieuze groepen die dus nu de macht hebben overgenomen en hun haat, hun intolerantie naar minderheden toe, zij misbruiken nu dus dat gegeven om de Alawieten te onderdrukken.
3: En met de HTS, ja, dat is eigenlijk redelijk recent, een van de laatste dagen van januari, heeft die leider Mohamed Al-Chalouni
4: Julani. Ahmed al-Sharra is zijn echte naam.
3: Ja, want het een is zijn strijdersnaam en het ander is een...
4: Ja, al-Sharra is zijn echte naam, maar iedereen kent hem als Julani. Dat was zijn naam in die strijdbeweging. Hij komt voort uit Al-Qaeda, dat was zijn naam daar. Julani.
3: En dus hij heeft eigenlijk nu de facto de macht in de, wat is dat, in de interimregering sinds eind januari. Dus zeer recent.
4: Inderdaad.
3: En hij voert ook de diplomatieke gesprekken met Frankrijk, Qatar, Saudi-Arabië.
4: Ja, inderdaad.
3: En vertegenwoordigt Syrië daarin toch?
4: Hij doet alsof. Hè, vertegenwoordigt hij echt Syrië. Alleszins, hè, HTS is een militaire beweging. Hè. Ze hebben dus inderdaad de macht overgenomen in Damascus sinds... De val van Damascus, dat was 8 december. Hè. En dan was er de vraag van, kijk, oké, wat gaat HTS doen? Hè? Die meneer al-Sharra, hè, dus die Julani, eigenlijk een terrorist, eigenlijk iemand met bloed aan zijn handen. Al-Qaeda heeft, al-Nusra, maar ook HTS, hè, ze hebben enorm veel misdaden begaan tegenover burgers, tegenover etnisch-culturele groepen. Goed, die man komt aan in Damascus, er is weinig weerstand, hij neemt de boel over.
3: Geldt dat niet zo wat voor elke... strekking in de regio op dit moment?
4: Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Er zijn ook anderen. De SDF bijvoorbeeld, de coalitie rond de Koerden. Dat autonoom gebied in het noorden van Syrië dat wij Rojava noemen, dat bestuur. Dat is een wereld van verschil als je vergelijkt met de HTS'en en de SNA-groepen en dit en dat. Maar inderdaad, dat beeld dat wij hebben van Syrië, vanuit het Westen, als we naar het Midden-Oosten kijken, dan hebben we inderdaad dat beeld van, het zijn allemaal... terroristen, het zijn allemaal oppressieve regimes, het zijn allemaal militaire, militante groeperingen. Wat met de civiele samenleving, wat met zelfbestuur, maar dat bestaat ook. Er is ook een alternatief dat daar ook bestaat. En dat noemen wij Rojava, het Rojava-model in het noorden van Syrië. Nu, om even terug te komen naar Julani, al-Sharra. Dus hij neemt de macht over. Er was die vraag van, oké, wat gaat hij nu doen? Gaat hij toch nog een politiek proces op gang brengen om te komen tot een nieuw Syrië, waarbij alle groepen zich daarin thuis kunnen voelen? Gaat Sharra dat doen? Wilt hij dat doen? Kan hij het doen?
3: Het organiseren van verkiezingen, staat dat op de agenda?
4: Het organiseren van verkiezingen, het samenroepen van een wetgevend orgaan, een breed nationaal gedragen congres... rechten voor de minderheden, wat met rechten voor de vrouwen. Dat waren al die vraagtekens. Maar wat hebben we gezien? Dus we zijn nu toch sinds 8 december, we zijn toch wel bijna 2 maanden verder nu. Of eigenlijk precies 2 maanden verder. 29 januari heeft hij een congres bijeengeroepen in Damascus. Hij heeft dat het overwinningscongres genoemd. En hij heeft zich daar gekroond tot president.
3: Zichzelf.
4: Zichzelf letterlijk gekroond tot president. En dat was geen goede evolutie. Hè. Iedereen was aan het uitkijken naar een moment waarbij alle politieke strekkingen, alle bevolkingsgroepen, opposanten, de Koerden, Alawieten, seculiere Arabieren, noem maar op, dat zij zouden samenkomen om dan samen een project op poten te zetten waaruit dan een wetgevend orgaan, een nieuwe grondwet, verkiezingen zouden volgen.
3: En niemand die dat zou vertegenwoordigen, ook die coalitie dan?
4: De Koerden willen daaraan meedoen. De Koerden zeggen niet van, kijk, wij gaan het noorden van Syrië afsplitsen, wij gaan een eigen staat oprichten. Nee, de Koerden zeggen heel expliciet, wij willen mee een factor zijn in Damascus. Wij zijn ook Syriërs, wij zijn ook burgers en wij hebben ook rechten. Dat autonomie, dat gestoeld is op de rechten van etnisch-culturele mensen, hun rechten, dat is één iets, maar het zijn ook allemaal nog burgers van Syrië ook. Hè. En de Koerden hebben een stem in Damascus ook nodig en ze komen daarvoor op die strijd.
3: Maar is dat dan, net zoals de Koerden het noorden hebben, Rojava in Syrië, had ook HTS ook al een regio toch, waar zij de overhand hadden? Welke regio is
4: dat? Dat was de bredere regio rond Idlib. Idlib is een Soenitisch-Arabische stad in het noordwesten van Syrië. De bredere regio, tot aan Aleppo enerzijds, Homs, Hama, naar het zuiden toe. Dat is overwegend Soenitisch, Arabisch. En dat was ook de thuisregio van Hatice, om het zo te zeggen, hun machtsbastion. Zij hadden daar ook een systeem op poten gezet, de Salvation Government, zoals ze dat noemden. Dat hebben ze nu opgedoekt, omdat ze dan natuurlijk bredere delen van Syrië onder controle hebben. En ze proberen dus hetgeen wat zij hadden in Idlib, proberen ze dan te kopiëren voor heel Syrië. Mm-hmm. Nu, dat overwinningscongres, 29 januari in Damascus, ja, je moet eens kijken naar de beelden, je moet eens kijken naar de foto's. Voor ons is dat duidelijk, daar gaat geen democratie uitkomen, want die groepen die daar samen waren, waren dus die gewapende groepen die misdaden hebben begaan. Ik wil het niet zo cru stellen, maar dat zijn die groepen die dus hoofden hebben afgesneden, die burgers hebben vermoord, die etnisch-culturele groepen hebben verjaagd. Dat waren die groepen die daar waren samengekomen. Heel veel groepen hebben zich ook geschaard achter HTS. Ze zitten nu mee onder de koepel van HTS. De naam HTS gebruiken ze niet meer. Ze stellen zich voor als wij zijn de regering van Syrië, het ministerie van Defensie, het ministerie van dit. Zo stellen zij zich voor. En al die gewapende groepen hebben ze dus daaronder verzameld.
3: En die gewapende groepen zijn ook van verschillende minderheden? Of dan hebben we het over de Soenitische?
4: Nee, de minderheden waren daar niet welkom. De vrouwen waren... Daar zaten misschien een paar honderd mensen in dat congres. Geen ene vrouw.
3: In België is het tegenwoordig ook zo.
4: Ah, wel, bijna. Dus met de vorming van de laatste regering en de positie van de vrouwen. We hebben hier ook precies een stap achteruit gezet. Ja. Maar ginds is het dramatisch. Ginds is het dramatisch. Want de Koerden in het noorden, de Druzen in het zuiden, de Alawieten aan de westkust, de Christenen, de Assyriërs, de Armeniërs, die waren niet aanwezig op dat congres. Wat is de betekenis van dat congres dan? Het was een samenkomst van jihadistische strijdgroeperingen. En ze hebben hun opperchef tot president benoemd. Daarover gaat het. En die evolutie is niet goed. Nu,
3: maar hij is ook al met Macron gaan praten. Dus het is wel zo dat andere landen hem toch zien als de vertegenwoordiging die Syrische staat op dit moment.
4: Dat is waar, en dat is spijtig, helaas. Dus sinds dat hij de macht overnam vanaf 8 december, zijn er inderdaad heel veel landen uit de regio, maar ook internationaal, ook westerse landen. Ze hebben hun diplomaten, ze hebben hun ministers, ze hebben hun bureaucraten daar naartoe gestuurd. Ze hebben gepraat met Al-Julani, ze zijn daarmee gaan handen schudden. Ze wisten van waar hij kwam, welke misdaden hij had begaan. Maar de vertegenwoordigers van zelfs internationale rechtbanken zijn daarmee gaan praten. Oké, ze zeggen van, wij gaan daarmee praten om Al-Julani te overtuigen om toch nog mild te zijn. Om zeker niet de extremistische toer op te gaan. Ze willen dan controle uitoefenen, ze willen dan impact hebben. Om hem zogezegd op het juiste pad te houden. Maar de evoluties van de voorbije weken tonen toch iets anders. Het stuit ons tegen de borst dat... die bureaucraten, diplomaten, ministers, ook Europese ministers, gaan handen schudden met een terrorist, terwijl zij goed genoeg weten dat in het noorden van Syrië democraten zitten, feministen zitten, vredelievende mensen zitten, en daar gaan ze niet naartoe. Daar willen ze geen handen mee gaan schudden.
3: Het is ook een van hun eisen, van HTS, dat zij van de lijst van terroristische organisaties worden geschrapt en dat de boycott eigenlijk tegen Syrië die er was omwille van Assad, dat die wordt een stopje zet.
4: Inderdaad, dus de maatregelen, embargo-maatregelen tegen het Assad-regime, die zijn nu niet meer relevant, zou je denken, omdat die regime daar niet meer is. Er worden van alles teruggedraaid, maatregelen worden afgebouwd, men wil terug handel beginnen, men wil terug investeringen beginnen, verschillende landen in de regio staan te springen om het nieuwe Syrisch leger te trainen en te bewapenen, wapenhandel, noem maar op. Daar gaan grote belangen mee gepaard. Turkije wil dat, Saudi-Arabië wil dat, Qatar wil dat. Ze willen dus allemaal een dikke vinger in de pap daar in Syrië. En ze gaan dan handen schudden met een terrorist. Dat kan tegenwoordig. Ook Europese ministers hebben dat gedaan.
3: Misschien Sivis, even naar de rol van Turkije, maar even een kort muzikaal intermezzo. Zo. Ik kan er eigenlijk niet veel over zeggen, behalve dat het een Koerdisch nummer was. Jij kent het wel?
4: Inderdaad, maar ik ben niet zo heel muzikaal aangelegd.
3: Ja, ik had meer muzikale tips verwacht.
4: Ja?
3: Maar we gaan dan terug naar politiek, want dat is meer jouw domein. Turkije. Turkije heeft natuurlijk een heel belangrijke rol gespeeld in het verdrijven van het regime in Syrië. En zij zullen dat nu ook wel willen verzilveren, neem ik aan.
4: Ja, inderdaad. Turkije heeft verschillende groepen gesteund, strijdgroepen. En dat waren toch wel allemaal jihadistische, salafistische groepen. Ze hebben niet enkel groepen in Syrië gesteund, ze hebben zelfs wereldwijd allerhande jihadistische groepen bijeenverzameld en naar Syrië gestuurd om te vechten tegen Assad. En zo zijn verschillende jihadistische groepen gegroeid en sterker geworden. En bijvoorbeeld HTS was daar een product van. Maar ook Daesh destijds was er ook een product van. Turkije heeft ook Daesh gesteund. Als ze maar dat Koerdische autonomie konden kapotmaken, als ze maar de Koerden konden verjagen, dan was Turkije blijkbaar bereid om zelfs met de duivel in zee te gaan. Nu, inderdaad, dus Turkije wil nu een dikke vinger in de pap. En ze gaan praten met die al-Sharra. Ze willen ook een stem hebben in het nieuwe Syrië. Ze willen het Syrisch leger trainen en bewapenen. Ze willen dus meegaan wederopbouwen. Ze willen daaruit verdienen. Maar ze onderhandelen ook met HTS en al-Sharra. Als het gaat dus over de Koerden. Turkije speelt echt een heel negatieve rol in Syrië. Turkije wil de interne democratie, de interne dynamieken, fnuiken. Als de Koerden maar geen rechten hebben. Dat is de positie van Turkije helaas. Maar natuurlijk, dat komt voort uit de Koerden en Turkije zelf, die ook opkomen voor hun eigen rechten, de strijd die zij voeren. Turkije onderdrukt dat, Turkije probeert dat kapot te maken. En elke...
3: Want er waren wel een aantal in Dersim bijvoorbeeld, in Batman en nog ergens, waren er wel Koerdische verkozenen ook, toch? In Turkije dan
4: ja,
3: zelfs.
4: Heel veel zelfs. Het hele Koerdische zuidoosten van Turkije, dus het noorden van Koerdistan zoals wij dat noemen, Bakur, het zuidoosten van Turkije. De Koerdische beweging staat daar heel sterk. Zij halen daar enorm veel stemmen bij verkiezingen. Zij sturen altijd heel veel parlementariërs naar Ankara. Zij hebben ook heel veel verkozen burgemeesters, gemeenteraadsleden, honderden. Maar we zien dus dat Turkije dat zwaar onderdrukt. Dus daar is dat enerzijds dat electoraal systeem waarbij je aan kan meedoen.
2: Kunstum Club, nous sommes toujours en direct, en direct van de Kunstum Club in Mulhouse. Ik ben met Harold. Comment on dit? Hallo meneer Harold.
0: Dat zou je kunnen zeggen. Je zegt zo goedenavond, hallo. Zonder meneer.
2: Ja, super.
0: Hallo.
2: Hallo.
0: Hallo Nicolas. Ja.
2: Hoe is het? Hoe is het?
0: Hoe is het?
2: Hoe is het?
0: Het is wel in deze tijd kun je toch niet echt zeggen dat het goed gaat of dat het goed is, maar bon, disons français, ça va.
2: Kunt u ons jetzt meer over uzelf vertellen?
0: Dat kan ik wel proberen, maar hebben we zoveel tijd? Hebben we zoveel tijd? Ik heet. Wat is mijn naam? Mijn naam is Harold Spellings. Dat doe ik ook altijd als ik les geef. Ik geef wel eens les en dan geef ik les aan studenten die niet Nederlandstalig zijn. En dan vraag ik ze om mijn naam goed uit te spreken. Harold Spellings. Ik weet niet, Nicolaas, kun jij mijn naam uitspreken?
2: Ja.
0: Uitspreken. Est-ce que tu arrives à prononcer mon nom? Schellings.
2: Schellings.
0: Ja, weet u, ja, parfait, c'est bien. Ja, Harold Schellings. En heel, heel lang geleden ben ik geboren in Maastricht.
2: Maastricht.
0: In Maastricht. En je begrijpt misschien, je weet misschien en je kent Maastricht, dat is zo'n, misschien een beetje à la Mulhouse, dat is zo'n puntje tussen drie verschillende landen. Aan de oostkant is Duitsland en aan de zuidwestkant is België en dan is er zo'n zak die daarin zakt. De zak waar Maastricht in zit en dat feit dat Maastricht Nederlands is en niet Waals, niet Franstalig Belgisch, dat is een soort van historische accident, zou ik zeggen. Maar goed, daar ben ik dus helemaal mee geboren en ook heel snel weer weggegaan na de middelbare school, na Amsterdam. En in Amsterdam ben ik in allerlei muziektoestanden verzeild geraakt. Oostpunttijd, in de ultratijd in de jaren 80 speelde ik in bands als de Prespapier en de Young Lions. En ik raakte daardoor, we deden een soort van avant-garde postpunkmuziek. En ik raakte geïnteresseerd in meer formele muziektoestanden. Toen ben ik sonologie gaan studeren aan de Universiteit van Utrecht.
2: Utrecht?
0: Michael Koenig, ja, Utrecht. Hè. Utrecht is een beetje... Utrecht is het middelpunt van Nederland. Midden in Nederland ligt de stad Utrecht. En daar deed ik sonologie en muziek componeren met computers in de jaren 80, toen er eigenlijk nog helemaal geen computers waren. Heel lang voordat er de IRCAM was en zo met computers. En dan draaiden we hele vellen vol met getallen uit. En die getallen die gingen we dan interpreteren in noten op notenpapier. En dan werd het gewoon door gewone instrumenten gespeeld. Afijn. Ga door, ik ga proberen het snel te doen. En toen raakte ik geïnteresseerd daardoor in wiskunde. Toen ben ik wiskunde gaan studeren. Wiskunde is een heel mooi woord. Een heel mooi Nederlands woord voor mathematiek. Wiskunde. Toen ik in de tijd van wiskunde studeren deed ik minder aan muziek. Maar toen ben ik wel in Frankrijk terechtgekomen. Omdat ik voor mijn promotieonderzoek aan Parisette terechtkwam in En dan ben ik blijven hangen enzovoort. En ik ben weer teruggegaan naar Utrecht en weer begonnen met allerlei soorten muziek te maken. En dat doe ik nog steeds. En dan ben ik blijven hangen enzovoort. En ik ben weer teruggegaan naar Utrecht en weer begonnen met allerlei soorten muziek te maken. En dat doe ik nog steeds. Muziek maken.

0: van het jihadisme een soort waanidee had dat eigenlijk het belangrijkste in muziek de vorm is. Dat het eigenlijk alleen om de vorm gaat en dat het geluid er niet zoveel toe doet. En als je eigenlijk alleen maar geïnteresseerd bent in vorm, dan kom je op structuren en dat soort dingen terecht. En dan kom je bij wiskunde terecht. Maar dat geloven dat geluid ondergeschikt is aan vorm, daar ben ik vanaf. Ik ben genezen. Ik wil het weer horen. Ook. Dus.
1: En waarom dan wiskunde en muziek?
0: Nou ja, ja, je hebt gelijk. Waarom wiskunde en muziek? Kan dat ook kunnen zijn? Architectuur en muziek, ik weet het niet. Dat houden we voor een andere keer. Maar nog steeds, ik ben nog steeds erg geïnteresseerd in het formeel geluiden in muziek zitten. Ik noem mezelf tegenwoordig vaak een pseudokist. En dat woord.
1: Pseudokist?
0: Een pseudokist.
1: Japan?
0: Ik ben een pseudokist, want ik maak tegenwoordig muziek aan de hand van de oplossingen van sudoku's. Een sudoku. Dus een soort van pseudo-serialisme. Dus de sudoku's. Ik heb er net eentje gemaakt die duurt 365 dagen en die heet Applaus.
1: Je hoed van cassette. Je hoed van cassette.
0: Ik hoed van cassette. Je bedoelt te zeggen dat ik hou van cassette.
1: Je houdt van cassette. Ja. Waarom?
0: De OU in het Nederlands, die spreek je niet uit als OU, maar als OU.
1: OU.
0: OU. OU. Ik hou van cassette.
1: Je houdt van cassette.
0: Voorbeeld, hè, dat meen ik niet echt, maar ik hou van jou. Dat zeg je tegen je geliefde. Ik hou van jou. Of tegen je moeder, of tegen je vader.
1: En waarom je houdt van cassette?
0: Ik hou helemaal niet zo. Dat is een soort van misverstand. Hè. Ik word vaak... omdat ik heel veel met cassettes gedaan heb, wordt mij vaak een soort van cassette-nostalgie aanvangen. Maar helemaal niet hoor, helemaal niet. Maar ik heb er veel mee gewerkt. Het was eigenlijk, hoe dat zo kwam, was eigenlijk het volgende. In de tijd dat ik vooral wiskunde deed, zo van 1985 tot 2000 of zo, deed ik eigenlijk helemaal nauwelijks iets met muziek op wat kleinigheden na nauwelijks muziek. Ik luisterde bijna zelfs helemaal niet meer naar muziek. Maar wat ik wel deed, was altijd, overal waar ik ging, nam ik alles op. Ik had zo'n cassette recordertje in mijn binnenzak zitten en een microfoontje op mijn gevaar. En ik nam alles op, overal waar ik naartoe ging, nam ik op. Ik had honderden, duizenden cassettes met opnames door de jaren heen. En toen ik weer muziek ging maken, toen vond ik het een beetje idioot om na 15 jaar weer... het is niet idioot, maar ik vond dat idioot. Om weer een gitaar te pakken en op een podium een gitaar te gaan staan rammen. En toen besloot ik in 2000 om muziek met die cassettes te gaan maken. Met de geluiden die op die cassettes staan. En een van de andere dingen die ik daarbij op een gegeven moment ben gaan doen. Ik ben cassette afval van de straat gaan rapen. Hè? Want toen mensen nog heel veel naar cassettes luisterden. Omdat ze Walkmans hadden en autocassettespelers waar ze cassettebandjes in stopten. Die mechanische apparaten die raakten vaak in de war. Die blokkeerden. En dan raakte zo'n bandje verward in het mechanisme. En dan kwam er zo'n hele sliert cassettespakketje uit. En zo'n hele sliert van plastic

0: tape. En daar kon je dan zo weinig mee. En cassettes waren ook helemaal niks waard. Want je kon dan gewoon weer een nieuwe kopen en de muziek dan weer opzetten. Dus dan gooiden ze dat ding op straat. En op straat in de jarenlang slingerden overal die cassettebanden door de bomen en in de heggen en in de goten. En die verzamelde ik. Die raapte ik op en dan ontknoopte en haalde. Ik luisterde wat erop stond en daar maakte ik een hele grote collage van. Die duurde tientallen uren en dat heette de Très Grand Collage. Tegenwoordig vind je ze niet meer, dus dat project is vanzelf een beetje opgehouden. Maar dat is geweldig, het geluid wat je op straat voelt, op cassettebandjes. En cassettes zijn daar, dan zijn daar heel aardig voor. En het is een mooi medium. Ik hou wel van de objecten en zo, maar ik ben niet echt een cassette fan. Maar ik hou er in zekere zin wel van. Om de reden dat je daar heel veel interessante dingen mee kunt doen. En die instrumentjes, hè, die cassette spelertjes, die dictafoons, het aardige daarvan is, net als van de cassette zelf, is dat die dingen langzamerhand verdwijnen. Ze gaan allemaal kapot en dan doen ze het niet meer en dan gaan ze steeds raardere geluiden maken en zo. Die dingen verdwijnen, die vernietigen zichzelf. Bijna zoals in die, hoe heet die? Die bandjes die zichzelf vernietigen. Nou, dat doen alle bandjes. En dat doen de cassettespelers ook. En dat is mooi. En dan op een gegeven moment zijn ze weg. Boom.
1: Where is de Lou Ottens? Lou Ottens?
0: Ah, niet Lou. Het is Lou Ottens.
1: Lou Ottens.
0: Lou Ottens.
1: Lou Ottens, de boss Ottens. Van de cassette.
0: Lou Ottens is de uitvinder van het cassettebandje, inderdaad. Het, is een, het was, want hij is een paar jaar geleden overleden. Het was een Nederlandse ingenieur die voor Philips werkte. In feite, hij werkte voor Philips in de Research and Development Laboratoria, niet in Nederland, maar in België, in Hasselt, geloof ik. En daar heeft hij en zijn team in 1963 gepresenteerd werd in Berlijn op de Funkausstellung, heeft hij die cassette ontwikkeld met zijn team. En dat is Lou Ottens in zekere zin. Lou Ottens uitvinding. Lou Ottens is de uitvinder van het cassettebandje. En het opmerkelijke is dat Lou Ottens in zekere zin ook de uitvinder van de CD is. Want hetzelfde team heeft toen een paar jaar later de CD ontwikkeld. Dus vandaar. Het was in 2013 was dat een soort project van ons waar we vanwege het 50-jarig bestaan, 50ste verjaardag van het cassettebandje, allerlei activiteiten ontwikkelde en eigenlijk een beetje met een soort van cynische knipoog overal riepen: lang leven Lou Ottens. En vandaar Lou Ottens. De goede man is overleden. Ik heb van zijn dochter, dat is opmerkenswaardig. Zijn dochter heeft mij een beeldje van hem gestuurd. En dat staat op mijn.
1: Zijn dochter?
0: Ja, de dochter van Lou Ottens.
1: De dochter van Lou Ottens.
0: Ja. Die op een gegeven moment onze dingen online zag, dat lang leven Lou Ottens, en daar heel erg van gecharmeerd was en die heeft toen een beetje gevolgd wat we deden. Zij is er nog steeds van overtuigd dat het is dankzij onze lang leven Lou Ottens activiteiten haar vader toch op latere leeftijd ook meer erkenning voor zijn werk heeft gekregen. Nou, daarom heeft ook iemand een documentaire over hem gemaakt. Het had helemaal niks met ons te maken of zo.
1: Je schreef een liedje over Lou Ottens.
0: Dat was in die tijd. Dat is geen liedje, dat is een soort van. Ik heb toen in dat tijd, toen wij dat deden, heb ik een heleboel mensen gevraagd om die zin uit te spreken. Lang leven Lou Ottens.
1: Lange leven Lou Ottens.
0: Ja, zie je, precies, zoals jij dat nou ook doet. En dat nam ik dan op en ik liet ook een soort van plakkaat in de lucht houden waar opgeschreven stond Lang leven Ottens, dat is een fotoserie. En wat jij bedoelt, liedje, die opname, dat was een performance in de Melkweg in Amsterdam. Dat was een deel van een performance in de Melkweg in Amsterdam. Ten tijde van de ultra-dingen. In die tijd, in 2012, heb ik een heel dik boek geschreven in het Nederlandse. Over postpunkmuziek in Amsterdam in het begin van de jaren 80 en zo. Dat heet Ultra. En daar was toen een hele promotietour voor. En daar deed ik Lang leven Lou Ottens in de Melkweg in Amsterdam.
1: Vielen Dank. Vielen Dank. Maar voordat je naar het liedje luistert van Lange leven Lou Ottens, kun je het voor ons zingen?
0: Het is geen liedje in de gebruikelijke zin van het woord. Het is meer een soort van voordracht. En het begint met mij die roept, Lang leven Lou
1: Ottens.
0: Ottens. En ik probeer de zaal mee te krijgen dat ze allemaal zeggen Lang leven Ottens. En dan begint een gitaartje, een gitaarloepje. En dan begin ik te praten over Lou Ottens. En dan vraag ik het publiek, want wie, dames en heren, is Lou Ottens? Ja, enzovoorts, enzovoorts. Het is een prachtig lied.
1: Nog een laatste vraag.
0: Dat is een beetje als de dialect in Maastricht, hè. Nog een laatste vraag.
1: Vraag, oké.
0: Mag ik die nog een laatste vraag stellen?
1: Ja, twee laatste vraag. Kun je iets voor ons zingen? Een lied, een Nederduits lied?
0: Wat?
1: Kun je iets voor ons zingen? In Nederland? In Duits?
0: Voor jou in Nederland zingen? Ja, dat zou moeten kunnen. Ik moet misschien even een tekst erbij halen. Ja, heel kort. Een klokken-atoomraket, wit met blauwe vinnen. Ik ben de tekst vergeten. Zal ik hem even voor je opzoeken? Het is toch wel mooi. Het is mooi als ik eventjes... Als ik dat eventjes zou kunnen doen, ja, ik heb ze snel de zakken handig als je computer bij de hand hebt. Ja, wacht even. Ja, oké. Okay. Een klokken atoomraket, wit met blauwe vinnen, landde met een schuiver over het raam van mijn rijtjeshuis. De ontploffing kwam het niet, als een karrenbling, een American ding dat weer heel snel vertrekt zonder taal en zonder teken. Op de Albert Kuip werd het middenschip gebouwd met veel bruine baksteen. Maar dat stortte 's nachts weer in met felle brand. Wit met blauwe vinnen, maar nog steeds niet binnen. Ongeveer zoiets.
1: Wauw, een mooie stem.
0: Allee, ja.
1: Een mooie stem. En laatste vraag.
0: De laatste, ja.
1: Hoe imiteer je de haan in het Nederlands? In Frankrijk?
0: Kukkerkuu. Dat denk ik, maar je moet ook niet vergeten natuurlijk dat ik toch een heel groot deel van mijn leven in Frankrijk heb verbleven. En misschien ben ik gewoon zijn dingen een beetje dingen vergeten. Ik geloof ook dat dat is ook een voordeel, hè? Mijn Nederlands is vaak ook een beetje bijna aan de archaïsche kant. Omdat ik toch, enzovoorts. Maar dat is ook wel goed. Dat is ook wel goed. Heb je...
1: Vielen dank, Harold Treilinger.
0: Ja, veel dank aan jou, Nicolas.
1: Vielen dank. En maintenant, évidemment, nous allons écouter... j'ai des lacunes, hein, on est irlandais, ça s'entend. Mais nous allons écouter ce morceau sur Lou Ottens et on va écouter toute une série. Ah, peut-être un letzte Wort op, op de opéra.
0: Ja, de Bokoi opera, de Bokoi opera. Ja, ja, ja, ja, ja.
1: Leve Okoi.
0: Ja.
1: Quelques mots.
0: Ah, daar moet ik iets over zeggen.
1: Si, si.
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Dat is ook weer een heel verhaal. Om mijn dingen die hebben altijd hele verhalen. In 2017 deden wij met Okoyum. En Okoy, dat is Peter Mertens, die in de jaren 80 met mij in de band The Young Lions speelde. En we hebben een soort van kunstmedia muziekduo, dat heet Okoy. En in 2017 deden wij iedere week, 52 weken lang, een podcast die 10 minuten en 24 seconden duurde. En dat heette Okidoki. En... vorig jaar, of bijna alweer anderhalf jaar geleden, deed ik een residency in Wormen, het centrum
1: Rotterdam, Wormen. Rotterdam.
0: In Rotterdam, exact, dat kennen jullie. Bij Wormen, Rotterdam. En daar heb ik voor, tijdens die residency heb ik voor de uitzending Dr. Klangendoem op de concertzender. Oh,
1: Klangendoem, hè? Oké.
0: Okay. Ja. Klangendoem in op de concertzender in Nederland heb ik dat stuk gemaakt, Leve Okoy. Uit die podcast wat fragmenten nemen, maar vooral alle namen en alle plaatsen die in de podcast in die 52 weken genoemd werden, die komen daarin voor. Dus,
1: Een probleem met de communicatie.
0: Hè?
1: Een beetje probleem met de communicatie, de telefoon.
0: Ah, oké. Okay.
1: Terug.
0: Ja. Oké, okay, maar luister dan maar goed naar. En je hebt wel links. Ik heb bij al die stukken, niet bij al die stukken, maar bij Leven Okoy. Daar is ook een hele pagina met uitleg bij. Hoor. Ja, die heb ik je gestuurd, hè, dat soort van. Libretto. Het libret. Hoor je hem nog?
1: Que penses-tu de elke taal heeft een klank, een structuur, een gedachte, een poëzie, neem het op.
0: Ik ben het daar helemaal mee eens. En iedere taal ook, dat weten we natuurlijk, iedere taal legt een ander soort van grip over de werkelijkheid. En iedere taal is anders. En iedere taal is uniek en iedere taal is prachtig.
1: Vielen dank. Vielen dank. Lange leven, Harold Geling.
0: Ja. En lang leven de Koemsturm. Is het uitzicht mooi? Ik vind het jammer dat ik het niet kan zien.
1: 22 floor.
0: Verdieping 22. Salon.
1: J'ai des difficultés pour parler néerlandais. Mais merci beaucoup. Je vais travailler.
0: C'était un grand plaisir et un bon initiatief. Je vais écouter les autres langues aussi dans les semaines qui viennent. Ça sera toute la semaine ou...
1: Je vais essayer, même si c'est pas en direct et en public, j'essaierai de les faire depuis chez moi, en effet. Et des langues, il y en a beaucoup, donc on en a pour quelques temps.
0: C'est ça. Ouais.
1: Voilà.
0: Okay.
1: Et okay. J'ai juste envie de te dire, une fois de plus, long live Harold Treilinger. Et maintenant, wij luisteren lang leven Lou Ottens.
0: Ok.
1: Merci Allez. Beaucoup, à bientôt. Hein.
0: À bientôt, ciao, ciao.
1: À bientôt, merci beaucoup Harold. Alors, comme on a dit, on écoute Langlève Lou Hortons, donc l'inventeur de la cassette, à qui Harold a écrit une chanson. Et on enchaînera ensuite avec voilà, des morceaux et des performances enregistrées de Harold. Et on écoutera pour finir son opéra. Voilà, je vous laisse avec du son du néerlandais. As to believe who you are, alles ist klar. Et moi, j'ai des grosses lacunes et il faut que je m'y mette.
2: Voilà! Long live the Waltons!
3: Waltons?
2: Long live the Waltons! Wat zeg je nou? Ik zeg nog een keer. Long live the Waltons! Ik zeg nog een keer. Long live the Waltons! Nee, niet Louis. Long live the Waltons! Lang leven Lou Hortons! Lang leven Lou Hortons! Lang leven Lou Hortons! Lang leven Lou Hortons! Lang leven Lou Hortons! Lang leven Lou Hortons! Lang leven Lou Hortons! Lang leven Lou Hortons!
4: Wie, dames en heren, is
2: wie, dames en heren,
4: Lou Hortons?
5: Long live Lou Hortons.
2: Long live Lou Hortons. Was de uitzender. Van zowel.
5: Long live Lou Hortons. Long live Lou Hortons. Long live Lou
2: Hortons.
5: Lang leven Lou Hortons.
4: Lang leven Lou Hortons.
2: Lang leven Lou Hortons.
4: Lang leven Lou Hortons.
5: Lang leven Lou Hortons.
4: Lang leven Lou Hortons. Lang leven Lou Hortons.
6: Lang leven Lou Hortons.
5: Lang leven Lou Hortons.
4: Lang leven Lou Hortons.
5: Lang leven Lou Hortons.
7: De vraag.
8: Lang leven Lou Hortons.
5: Lang leven Lou Hortons. Long live Lou Hortons.
9: Long live Lou Hortons.
5: Long live Lou Hortons. Long live Lou Hortons.
10: Long live Lou Hortons.
5: Long live Lou Hortons.
4: Long live Lou Hortons.
5: Long
4: live Lou Hortons.
10: Long live Lou Hortons.
5: Long live Lou Hortons.
11: Long live Lou Hortons.
4: Long live Lou Hortons.
8: Long live Lou Hortons.
5: Long live Lou Hortons.
8: Long live Lou Hortons.
4: Long live Lou Hortons.
5: Long live

0: And now, Augentrost. Augentrost. Augentrost.
1: This tricksy beggar priest again along kid out, but in his proper artistic
2: sand.
1: This tricksy beggar priest again along kid out,
2: but in his proper artistic sand. Eagle mum beagle mum dokter pastor. Eagle mum beagle mum dokter pastor. Eagle mum beagle mum dokter pastor. Eagle mum beagle mum dokter pastor. Over blind zijn, blind worden, horen, zien en Augentrost. Onze zintuigen zijn de poorten naar alles wat er elders dan enkel in ons hoofd is. Onze zintuigen zijn de poorten naar alles wat er elders dan enkel in ons hoofd is. Of lijkt te zijn. Want je weet het natuurlijk maar nooit. Is er wel echt iets? Is er wel iets echt? Of zijn wij het die alles steeds weer en enkel maar verzinnen?

0: Oh, Stephen will apologize.
1: Oh, if not, the eagles will come and pull out his eyes. Pull out his eyes, Schrijft James Joyce in de allereerste scène van zijn Portrait of the Artist as a Young Man. Daarin verstopt de kleine Stephen Dedalus zich in reactie op zo'n dreigement, vol angstige afschuw bibberend onder een tafel. Is er iets verschrikkelijker dan dat raven, haviken of gieren je levend de ogen uit de kassen komen vreten en je voor altijd blind laat? Het idee misschien van een vlijmend scherp scheermes dat iemand met één loodrechte snee door je oogbal haalt, zoals in de openingsscène van Louis Buñuel's en Salvador Dalí's Un chien andalou uit 1929.
2: Hey,

0: Visionnaire.
1: Wat Joyce aangaat, die vroege autobiografische anekdote bleek eng visionair.
0: Visionaire.
1: Want al snel in zijn kunstenaarsleven kreeg de Ierse schrijver veel en vooral ook heel pijnlijke last van zijn ogen, die allemaal minder en minder van de wereld zagen.
0: Visionair.
1: Daarbij vergeleken zijn pikkende raven misschien zo kwaad nog niet. Zijn klachten werden door een enkele arts als psychosomatisch bestempeld, maar de meesten trokken toch gelijk hun lancet als remedie. Joyce onderging in een periode van ruim 15 jaren een dikke 10 ingrijpende oogoperaties voor een panopticum aan kwalen. Irisontsteking, groene en andere staar, irisontsteking, groene en andere staar, irisontsteking, irisontsteking, groene en andere staar, irisontsteking. Het bleef hem allemaal plagen in de jaren 1920 en 1930. Hij schreef de hele Finnegans Week terwijl hij doorlopend vrijwel blind was. Het kan bijna niet anders of ook dat is een reden voor het feit dat Joyce's merkwaardige meesterwerk, behalve het zie- en leesboek, niet in de laatste plaats ook een hoorboek

0: We maken je blind, bedelkind. Nu ben jij de blinde man. Dan mag je niet op de voeten, want dan maken we je blind. We maken je echt stekenblind. Haha, bedelkind, bedelkind.
1: We maken je blind,
0: bedelkind. Nu ben jij de blinde man. Dan mag je niet op de voeten, want dan maken we je blind. We maken je echt stekenblind. Haha, bedelkind.
1: Bedelkind.

0: Iedereen heeft wel eens voor blinden gespeeld. Om te kijken hoe dat is en hoe dat voelt. Of voor blinden moeten spelen omdat zo de regels waren. Met de ogen dicht of met een blinddoek op tasten we onze weg door een wereld waarin we enkel nog lichtloos en kleurloos dichtbij ervoeren. En waar wat resten van de ruimte die we eerder zagen enkel nog de waan van een gapende afgrond was. Maar er is blind in vele maten en soorten. En meestal is blind zijn toch iets heel anders dan het met gesloten of verbonden ogen door onlichte en daarmee onruime ruimtes stappen.
1: Please write your name here.

0: stijve ogenpoost geeft je mooie, heldere en jonge ogen. Vallen en rode ogen verdwijnen als de sneeuw van de zon. Je lantaarntjes kunnen weer gaan schijnen.
1: Beter op een groot, krijg je mooie gelden en jong op. Mooi en groot op hun werken verdelen en versleuren wordt het op. Je vertellen juist kunnen weer gaan kijken.

0: Borges Ohrentrost.
1: De Argentijn Jorge Luis Borges maakt deel uit van de hele lange rij fameuze schrijvers en dichters die blind waren of werden. Een reeks die misschien maar met Homerus, of die nou al of niet verzonnen is, moesten laten beginnen. Borges beschrijft hoe hij in zijn blindheid, hij noemt haar bescheiden, maar Borges is altijd zo bescheiden, bijna op het irritante af, nou juist het zwarte en donkere miste. En als blinde moest leren leven met een groen-blauwig en vaag lumineuze mist die het vertrouwde donker van zijn vroegere slaap verving. Hij was er trouwens verder niet zo heel ongelukkig mee met die blindheid. Met een tiental van zijn studenten, allemaal jonge vrouwen, begon hij aan een studie van het Oud-Engels om vervolgens door te zetten naar de Scandinavische talen. En, zegt Borges, ik verving zo al snel de wereld van beeld die ik verloren had door een wereld vol nieuw taalgeluid. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, bij Borges' Ohrentrost.

0: Rijk der zinnen.
1: L'Empire des sens.
0: Het Rijk der zinnen.
1: L'Empire des sens.
0: Het Rijk der zinnen.
1: L'Empire des sens.
0: Elk van onze zintuigen verschaft een blik op een buiten ons en elk van die blikken is anders. Op de tast voelen we, met onze neus ruiken we, met de tong voelen en proeven we een wereld.
1: L'Empire des sens.
0: Al dat voelen, ruiken en proeven leert ons vervolgens eigenschappen en kwaliteiten van vormen en dingen te onderscheiden, soms als een deel van onszelf, soms als een deel van de rest, maar wel altijd in een heel kleine straal rondom het zelf dat al dat voelen, ruiken en proeven doet. Hoe rijk en gevarieerd ook, het is een wereld zonder veel diepte en zonder veel verte, want de snelheid is er minimaal. Voelen, ruiken en proeven zijn dicht bij 0 km per seconde zintuigen.

0: Trunk and date.
1: Le ton, l'espace.
0: Trunk and date.
1: L'espace et le ton.
0: Date and hunt.
1: De bijna eindeloos wijde ruimte-tijd waarin wij ons bewegen, ervaren we pas met ons zien en door ons horen. Snelheid strekt die ruimte uit en wat snelheid betreft spannen onze ogen de krom.
2: Zondags gaat hij naar de kerk, ik slet een bak vol zilverwerk, ik altijd is
1: voor... Want van zien is de snelheid maar liefst 300.000 km per seconde. Dat reikt verder nog van de ster. Zo ontzettend ver dat uiteindelijk de tijd er bijna bij tot staan komt. De wereld die ons zicht ontsluit is in al haar wijdheid een trage wereld. Een wereld vrijwel zonder tijd. Het is de veel lagere snelheid van ons horen, ongeveer een derde kilometer per seconde, die ons dichterbij in een wereld van een altijd maar weer worden plaats. Tijd is eerder een zaak van horen dan een zaak van zien.

Beeld en geluid. Van oudsher is het zien, al of niet zonder kleren aan, de keizer van onze zinnen en komt het horen op een tweede plaats. Je kan daar lang en breed over zijn, maar het zal er toch niet echt anders van worden. Een mooie tweede plaats deze dagen, dat wel. Niet op zijn minst vanwege de doorzettende emancipatie van de klankkunst en geluidscultuur. Maar de relatie van beeld en geluid blijft, net als die van ruimte en tijd, asymmetrisch. Door de ruimte kunnen wij bewegen, maar niet door de tijd. Ik kan de ogen van mijn liefste zien, maar haar oren kan ik niet horen. Veel meer dan onze oren zijn onze ogen een tweewegkanaal. Je gaat daardoor naar buiten, maar ze zijn ook een weg naar binnen. Tot nog niet eens zo heel lang geleden waren filosofen en geleerden het erover eens dat op zijn minst een deel van het mysterie van zien eruit bestond dat kijkende ogen als lantaarntjes waren die straalden en daarbij onzichtbare draden uitwierpen die zich op het moment van waarnemen aan de bekeken objecten hechten. Zonde dat dit uiteindelijk een sprookje bleek. Hey, right on it. Yeah.

0: Stijve ogenpost geeft je mooie, heldere en jonge ogen. Vallen en rode ogen verdwijnen als de sneeuw van de zon.
1: Je lantaarn, je groene, wie gaan schreeuwen.

0: klassieke tragedies.
1: Hoe dan ook blijft het toch enkel met zicht dat wij in dit tranendal nog een beetje de hoop mogen koesteren het lot soms te kunnen sturen, ten einde onszelf en onze naasten voor ongeluk en rampspoed te behoeden. Dat daar meer nog dan uitzicht, vooral ook inzicht bij komt kijken, is de reden dat er op dramatische hoogtepunten in menige klassieke tragedie ogen worden uitgestoken.
2: Classical tragedies.
1: Net trouwens als in een hele rit moderne speelfilms, televisiedrama's en filmseries. Bijna aan de lopende band. En in vele huistuin- en keukenfamiliedrama's of ook zomaar ergens in Brussel op straat. Met of zonder gereedschap.
2: Classical tragedies.
1: Want ook wat vastberaden vingergefriemel plukt je oogballen zo uit hun kassen. In Shakespeare's Koning Lear bijvoorbeeld is de graaf van Gloucester de kolos. En in Brussel, begin november vorig jaar, draaide het allemaal om een Djiboutiaans politiek meningsverschil.
2: Classical tragedies.
1: Maar het schoolvoorbeeld blijft ook dat van koning Oedipus, die uitzicht voor inzicht verruilde en zichzelf de ogen uitstak in het fameuze drama van Sophocles uit de 5e eeuw voor Christus, dat bol staat van de kijk- en simotieven in letterlijke en in allegorische zin.

0: this tricksy figure pleased, forgetting alone keen eyes. But in his proper art, stumbling.
1: Hooghartig verbijt Oedipus in het raam van de blinde ziener Tiresias, die Odysseus op het juiste pad huiswaarts zette en volgens sommige bronnen van zijn fysieke zicht werd beroofd door Hera, de zus van Zeus, omdat hij durfde te beweren dat als puntje bij paaltje komt, vrouwen meer rol van seks hebben dan mannen. Dat deze zich dan wel op zijn goddelijke graven bleef beroepen, maar dat hij toch maar mooi met het raadsel van de Sphinx ging er kant op afgeweken. Oedipus was het die de Thebanen van die plaag bevrijdt. Maar ondertussen is het wel de blinde Tiresias die als enige klaar zicht heeft op de tragedie die zich al sinds zijn geboorte onafwendbaar rond zwelvoet Oedipus ontvouwt. In tegenstelling tot de blinde ziener mag de koning dan even nog over een paar beste ogen beschikken. Hij blijft stekenblind voor zijn wrange lot, terwijl zelfs de minst belezen van de theatergangers al lang en breed voelt wat er komen gaat.

0: Livre d'Andouf. Op zulke momenten gaan dan langzaam alle lichten uit, als klinkers die één voor één uit een tekst verdwijnen.
1: 直到天黑。直到天黑。
0: En klinkt daar plots muziek, die van geen stoppen meer wil weten. Donkere muziek die zwaar is en traag, die aanzwelt, ranzig, vet en oliedik. Als wagensmeer, als hete teer. En als ze al uitklinkt, die zware zwarte muziek, dan is de stilte die er blijft van een dieper donker nog dan alles wat daarvoor weer klonk. Want stilte is de afgrond waar een blind en doof elkaar raken.

Mijn linkeroor, dat hoort steeds minder. Ik schreef het eerder al in Gonzo's Circus. Maar net zoals Borges' blindheid bij lange na geen donker bleef, is ook mijn linkerdoofheid verre van stil. Het is net zo'n sluier, net zo'n mist. Ik heb ook daarom wel en meer dan eens geprobeerd om me voor te stellen hoe het zijn zou om echt helemaal aan beide kanten doof te worden. Maar dat is me nooit gelukt. Misschien omdat, mochten de goden mij de keuze willen laten, ik toch liever blind zou zijn...

0: de tune is een fake
1: ja,
0: up.
1: Ja, hij zoekt het goed uit.
2: Volgens mij
1: ik kreeg hem toen wij begonnen met het boek te schrijven.
2: We vertellen alles over onszelf. En een verhaal.
0: Ja,
2: de tijd is over de werkelijkheid. En papier.
3: Dat is verschrikkelijk.
4: Zo snel.

0: Okidoki.
1: Ik weet niet hoe je okidoki schrijft. Okidoki schrijft. Okidoki schrijft.
0: Okidoki.

0: Ja, fukken. Nee, zo.
1: Ja.
2: Parijs.
3: Kortrijk.
0: We vliegen de toekomst tegemoet. Okie dokie.